0: Fantastisch, ja. Ze blijft toch gewoon de beste, hè? Het was live. Ik zag ook sms'jes voorbij schieten. Ja, zet die cd maar af. Nee, het was live.
1: Porque en la música a veces no existe solo dos lados.